De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Ja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik hoor nog net het staartje van je doorgang. Dit is Papa Hoogbeen, Delta naar Bravo, mobiel op het ogenblik richting het werk, over.

0: Ja.
1: Ja, nee, inderdaad, nu je het zegt, ja.
0: Ja.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

PA0RBI, Papa Alpha, Radio Bravo vanuit Radio Bravo India vanuit Nijmegen. Op de repeater van Nijmegen en de repeater van West-Friesland.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Penedo aan Excel November Lima, mobiel QRT.
1: De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Channel HNL, Hotel November Lima, mobiel QRV.
1: Goedemiddag. Op deze kant is Papa Delta 0, Tango Delta, Den Haag, Zuidwest, QRV.
0: Storing bij me. Goedemiddag, SPDNL HNL, Hotel November Lima Mobiel. De naam is Fred, Fox Radio Echo Delta. En ik rij hier bij Moerdijk. En ik ben op weg naar huis. Laatste rietje geweest voor de vakantie, dat was wel lekker. Microfoon even retour, ik hoorde iets van Zuidwest Den Haag. Mijn geboortedorp, zullen we zeggen. Van PDNL HNL Mobiel. Op de A59 ter hoogte van Moerdijk. Trouwens, A17, hè? Dat is geen 59 natuurlijk, daar ga ik naartoe. A17, ter hoogte.
1: Oké, mooi. Den Haag, je geboortestad. Ja, ik ben vlakbij mijn geboorteplaats. Moerdijk. Ik ben geboren in Klindert. 12 kilometer van Moerdijk af.
0: Ja, prima, hè. Ja, dat ken ik wel, hè, want ik heb hier gewoond in de buurt, hè. In Breda, Oosterhout, Geertruidenberg. Ja, ja, het is hier wel bekend terrein hier voor mij. Maar dat gaat helemaal goed, hè. Ach ja, zo blijven we bezig, hè. Mooi weer. Lekker ietsje, rustig al zo. Van PDNL HNL Mobiel.
1: Ja, Papa Delta 0, Tango Delta. dus je kent die omstrijk allemaal. Klindert, Moerdijk, Willemstad, noem maar op, hè. Feyenoord.
0: Ik heb even wat storing erop, dus ik ga hem even aan de spijker hangen hier zo. Er komt er af en toe hier een heel vervelend signaal overheen. Hey, bedankt voor het doorkomen. Fijne middag bij de NLHNL Mobiel.
1: Is goed. Hele fijne middag toegewenst vanuit Den Haag. Locatie Zuidwest. Van Papa Delta 0, Tinker Delta. Prettige reis.

de tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: P1RZ, PD0MEI.

De tijd. Het is nu 2:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: De tijd. Het is nu 7 uur 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
2: Goedenavond Norbert, PDA-MBI, PA2FK.
0: PA2FK, PD0MBI. Goedenavond Frans. Ja, een tijdje geleden. Dus ik denk, je hebt alles al in de dozen zitten, maar nog even niet.
2: Helemaal niet, Norbert. En ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. PD0MBI, PA2FK. Ik rijd nou net de pont op bij Wijk Verduurstede, maar dit blijft gewoon werken hoor, dat is het probleem niet. Hè. PD0MBI, PA2FK.
0: Nou, je bent mobiel momenteel.
2: Even afrekenen bij de pont.
0: Ik zei, je bent mobiel momenteel.

0: zo'n Norbertje, ik moest even afrekenen bij de pont, hè. Daar sta ik op het ogenblik op P0MEI PR2FK. Ik sta op de pont bij Wijperduurstede, dus ik ben inderdaad mobiel en ik ben op weg naar verenigingsavond in Amersfoort. P0MEI PR2FK.
1: Ja, PR2FK, PR0MEI. Ja, ik weet nog dat mijn schoonfamilie in Wijkbeduurstede woonde. Daar kwam ik ook wel vaak, ook vanuit Friesland en ook nog vanuit Blijswijk en Boskoop. Dat is een mooie stadje is dat. Maar jij gaat daar ook vrij in de buurt wonen, of niet?
0: Negatief, Norbert. Het blijft gewoon Tiel, Curaçao.
1: Ja, maar je gaat toch naar Culemborg?
0: Negatief, negatief. Dat gaat niet door, Norbert, Curaçao.
1: Oh, nou, bijzonder. Nou, maar hoor, ik hoor het allemaal nog wel, het hele verhaal. Nou, dan kan je gewoon op de oude stek blijven. Dus, dat is jammer. Ik weet niet of je het jammer vindt, maar het is wel jammer. Het was wel makkelijk, alles gelijk vloers, of niet?
0: Ja, zeker, zeker. Maar er zat nog wel een andere hele ernstige haak aan. Ik kan niet zeggen een haakje en een oogje, maar nee, een hele ernstige haak zat eraan. En dat is de reden dat we het niet door laten gaan, Norbert. Maar dat die reden die hoor je vanzelf nog wel. P0MEI, PA2FK.
1: Oké, okay, PA2FK, PD0MEI. Nou ja. Dus als het maar niet met de hobby te maken heeft, want dat zou jammer zijn.
0: Spijker op zijn kop.
1: Oh, dan weet ik genoeg. Ja, nou jammer dan. Dan is het maar zo. Dan gewoon verder blijven zoeken. Ja, toch niet dan?
0: Nou, precies. Zo is dat, Norbert. P0MEI, PA2FK. En even een andere vraag. Ik begreep van Ad dat je een 1 op 9 hebt gehad met een draadje, maar je had er ook een DZZ, die had je toch?
1: Er zit even een dingetje in op de lijn, maar ik weet het even niet. Ik heb een paar meloens van Ad gekregen. En er staat eigenlijk niks op. Dat is gewoon voor één draad. En die maakt het naar 50 ohm. Daar ben ik vandaag aan bezig geweest. Ik heb kabeltje en alles bij elkaar gezocht al. En ik heb ook nog twee andere gekregen. Maar dan moet ik even kijken. Die ligt onderin hier voor me. Balloon 1 op 1. Twee keer. Dus daar kan ik ook nog mee aan de gang. Dat soort dingen allemaal. Dit is PD0MEI.
0: Ja, QSL Norbert, PD0MEI, PA2FK. En die 1 op 9, un-un, hè? Dat is een un-un is dat. Zit die in zo'n stukje grijs PVC-buis en dan een kabeldeel aan de onderkant en aan de bovenkant een enkel RVS-boutje, Norbert, QSL?
1: Nee, hij zit in een soort dikke aluminium kast. En daarbovenop zit zo'n isolator met een boutje. En de onderkant zit gewoon het chassisdeel van PL259, zeg je dat wat?
0: Dat zegt me wel wat, maar ik vroeg dat speciaal op dat in zo'n stukje kunststof buizen. Lijkt een beetje afvoerleiding. En die heb ik er een heel stel van gemaakt. En daar heb ik je altijd ook ooit zijn van gegeven. Dus op die manier, Norbert. Ik rijd trouwens niet bij de sluis van Wijk, hè. Weet je ongeveer waar ik uithang. Ja, die heb ik ook al eens gegeven. En die dingen doen verrekt zwaardig. En dezelfde, heb ik ook gebruikt. Maar dan een hele grote. En daar kon ik dan zo'n 600 watt op zetten. Hè? Dus Die heb ik ook nog gebruikt over het P0MJ. PK2FK. Maar ik neem aan tot dat draadje hangt, hè?
1: Ja, daar ben ik aan bezig. Dus ik heb al een oog aangesoldeerd. Dus morgen gaat het omhoog. Als het een beetje droog blijft. Maar ik heb hier ook nog twee liggen. Die zitten wel in zo'n PVC-buis. Een balloon 1 op 1 geel en een balloon 1 op 1 paars. Maar dan ben ik alleen paars en geel even vergeten. Komt dat bij jou vandaan of niet?
0: Zo niet, met paars en geel, nee. dat komt niet bij mij vandaan. Ik heb trouwens ook alleen maar 1 op 9 urns gemaakt hoor. En had ik het toen op een gegeven moment had ik er een, nou, ik denk al een stuk of 6 had ik er gemaakt. Tegelijk, in één keer. Even schakelen. Zo, even, ik moet even de tandwiel op zijn plek zetten. Hè. Die heb ik er toen een heel stelletje tegelijk gemaakt, Norbert. Maar die ik gemaakt heb, die zien eruit zoals ik het net beschreef. Een stukje PVC-buis. Ik wil even nog een tong nemen, maar goed, het gaat wel hoor. Zo. Een stukje PVC-buis zo maakte ik ze. En dat was om ze maar te dicht te krijgen. Nog het PD0MI, PA2FK.
1: Ja, oké, okay, PA2FK, PD0MI. Ja, ik weet niet of dat kastje 1 op 9 is. Dat kan zomaar, maar ik denk dat dat vanavond nog wel QRV is. Maar dan ben jij er weer niet natuurlijk. Ik zal het eens vragen. Ik heb het erop gezet, 1 op 9. Dus aan dat ding ben ik momenteel even bezig met gewoon een langdraad. En dat gaat morgen omhoog. Dus ik ben benieuwd. Maar dat schijnt goed te werken. Heb jij er ook ervaring mee? Dus Papa Delta 0, Mike in die Ayenki.
0: Nou, zeker heb ik daar ervaring mee. Ik heb het niet voor niks zo snel gemaakt, hè. En voordat ik die magnetic loop neerzette, gebruikte ik gewoon een 1 op 9 ook. Met ongeveer 18 meter draad eraan. En dan werkte ik gewoon op 80 tot en met 6 werkte ik daarmee. 160 ging ook wel, maar ja, dan was het rendement natuurlijk heel erg laag, hè. Anders had... Maar hij paste wel aan hoor. Ik kon hem wel getuned krijgen. Dat was op zich het probleem niet. Maar ja, op 160 natuurlijk. Hè. En dan een draadje van 18 meter. Nou ja, dat is natuurlijk de kat op het spek binden natuurlijk. Maar het werkt uitstekend hoor. Ik heb er ook mee verbindingen over de oceaan heen gemaakt. Norbert, 0MJ, 2FK.
1: PA2FK, PD0MI. Ja, nou ik ben benieuwd. Hij gaat morgen omhoog. En dan ga ik het gewoon even proberen. Een stuk draad heb ik al uit de klit gehaald. Daar ben ik ook 2 uur aan bezig geweest. Want ik had een hele bos van dat langdraaddraad. Dat zijn die, dat is een beetje roestvrij stalen kabel in een kunststof... binnen- of buitenmantel. Nou ja, daar had ik een hele bos van liggen. Nou, dan weet je wel hoe het gaat. Dat draait helemaal in elkaar. En daar heb ik nu, denk ik, al 15 meter uit de klit gehaald. Dus ik ga het morgen gewoon proberen, joh. Je hoort het allemaal wel. Maar ik wens je veel plezier op de vereniging. En misschien, ik weet niet hoe laat jij terug bent, dan hoor ik je nog wel vanavond. Ik geloof dat Ad ook nog wel QRV is straks. Is Papa Delta 0, Mike in die Ayenki.
0: Toen is nog het PD0MI, PA2FK. Zo, even de cruise control ingeschakeld. Ik rijd nou in de richting van Koten. Maar er is een hele simpele manier om daarachter te komen, hè, als je het niet weet, hè. En nou weet ik niet, kijk, als je dat ding opendraait, ja, dan kan je het ook zien natuurlijk, hè. Ligt aan hoe die gewikkeld is. Maar het is een simpele manier om erachter te komen. Je doet over de uitgang naar het massapunt, naar de buitenkant van de kabelskabel. kun je een klein potmetertje, maximaal 1K. Even kijken hoor, ja, ik moet even schakelen Norbert. Zo, anders gaat het niet helemaal goed. Ik ga nu de richting van Langbroek, hè. En zit er een met een ontiegelijke vette BMW achter me, die zit te douwen. Maar dat houdt vanzelf op natuurlijk, hè. Het is een hele simpele manier, je doet dat potmetertje doe je eraan, hè. Dan zet je er een heel klein signaaltje op. Met een staande golfmeter ertussen. En dan ga je die potmeter draaien en ga je kijken wanneer die 1 op 1 is. En dat doe je bijvoorbeeld met, zeg op 10 megahertz of zo. Niet de allerlaagste frequentie nemen, ook niet de hoogste, want dan gaat hij gegarandeerd afwijken. Dat ligt door aan het materiaal waar die van gemaakt is. Maar als hij dan ergens een beetje 1 op 1 is, dan moet dat ergens rond de 450 ohm zijn, Norbert. Nou, en dan weet je, dat is 1 op 9. Kunnen we zo?
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat ga ik dan wel even proberen. Je hoort de resultaten nog wel. Dus, je mag niet bellen achter het stuur. Maar ik denk ook dat je met een microfoon in je handen zit. Zit de witte muizen niet achter je?
0: Dat is een heel wat beter term, hè, witte muizen. Nee, hoor, ze zijn helemaal niet achter me. En daarbij komt een microfoon, dat mag wel. Of ik ook. Anders kan oma Gent hem ook niet meer gebruiken, hè. Maar telefoon mag absoluut niet. Kijk, een microfoon is natuurlijk vrij simpel. Als je dus iets is of zo, je laat hem gewoon los, hè. Laat maar vallen. Ja, ik kan altijd wel ergens neer, natuurlijk. Maar goed, dat merken we dan vanzelf wel, Norbert. PA2FK.
1: Ja, oké, PA2FK, PD0MJ. Nou, ik hoor je misschien vanavond nog wel. Ik weet niet hoe laat je thuis bent. Ik moet nog even eten en dergelijke, dus dat ga ik nu even organiseren. Het is al 7 uur geweest, ja. Ik zou zeggen prettige avond daar, bij de vereniging. En we spreken misschien vanavond en anders van de week nog wel een keer. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ik u zelf nog het PA2FK. Ja, ik ben half elf ben ik zeker terug. Dus nou ja, dan we zullen elkaar wel spreken vanavond, denk ik wel. En meneer ARZ zullen we ook wel spreken. In ieder geval, eet smakelijk Norbert en we gaan elkaar weer tegenkomen. Hai hai.
1: Oké, hey, goed, hoi.

de tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Delta 5 Whisky Golf, PDPRPG, Wim, BQV, Papa Hotel 1, Delta Tango Charlie.
1: 1 DTC, PD5 Whisky Golf. Ja, Herman, ik heb mee zitten luisteren, maar het was geen harde. Er komt op de web SDR, jij kwam er wel goed bovenuit. Maar Gerrit werd er gewoon afgedrukt. Er was een constant hele rare piepstoring van 9 plus 10. Maar ik zeg wel, jij kwam er wel bovenuit. Over.
0: Nog eens, nee fout. PD5PG, PH1WTC, goedenavond Wim. Ja, een rare piepfluit zat er overheen. Ik weet niet wat het was. Het leek wel een beetje op een DC-8 of zo. Op Oostrand. Maar ja, in het begin ging het wel. Maar ja, Gerrit was beneden. En dan zit hij met een stuk minder vermogen. Hè. Dus dat is niet zo verwonderlijk. Maar hij heeft toch wel een goed idee om de omvoering naar het museum te gaan. Dat heb ik wel bestaan. Maar over die spullen en de verkoop daarvan, dat is me een beetje ontgaan. Ah, dat horen we wel. Ja, nou was ik hierheen gegaan, maar... Nou is Haarlem ook vrij, volgens mij. Nou, even aankijken. PD5PG, PH1DTC.
1: 1DTC, PD5EG. Ja, Herman, ik heb er wel een stukje van gehoord nog. Ik zeg wel, hij was wel helder, hoor. Als je een smerige rotpiep erin zet, dat was een storing, die heb ik nog nooit gehoord. En het was dan, zeg maar, een paar minuten en dan stopte het weer en dan begon het weer. Ja, jij kwam er wel goed bovenuit. Maar Gerrit, die werd er gewoon vanaf gedrukt. Maar tussendoor was hij wel te verstaan. Hij had het erover dat met die spullen verkopen, dat hij dan wat organisaties in wilde schakelen, geloof ik, en advertenties wilde zetten. En als er dan liefhebbers voor waren, dat die dan kwamen. Zoiets heb ik ervan begrepen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat heb ik helemaal gemist, hoor. Ja, en dan gaat het gewoon natuurlijk via het museum. Ja. Ik heb nog even gekeken vanmorgen, maar er staat voorlopig helemaal niks op in de agenda. En dan meen ik dat altijd ja, deze maand, meestal het eind van deze maand, dat je dan die Red Bull Express had, hè. Met die, ja, die rit met die Tweede Wereldoorlog auto's, maar ik zie niks. Ik hoor er ook weinig over. PD5PG, PH1ETC.
1: 1DTC, PD5VG, ja, met een klein keertje. Ja, Herman, ik zal dadelijk ook nog eens eventjes kijken op de site. Maar ik dacht dat er in een van de, of in het laatste blaadje dat we gekregen hebben. Nee, ik ben in de war volgens mij, dat was al een keer daarvoor. Toen werd er wel een stuk over geschreven, dacht ik. Maar het staat nergens inderdaad. Dat is inderdaad altijd in september, dacht ik toch? Ja, hè?
0: Ik meen, de laatste zaterdag meen ik zo'n beetje altijd. Ja, of iets eromheen, maar... Er staat me zoiets bij de laatste zaterdag. Maar misschien komt het nog. Misschien wordt er nog aan gewerkt. Loopt trouwens toch achter. Allemaal dingetjes die al geweest zijn, over.
1: Ja, het laatste blaadje hebben we nog maar kort geleden gehad natuurlijk. En daar, ja, ik weet het niet meer uit, behalve ik vond het nou niet zo interessant. Dus ik heb er eigenlijk een beetje vlug overheen gelezen. Een paar dingen heb ik wel goed zitten lezen wat ik wel interessant vond. Maar volgens mij stond er inderdaad niks over in, over de Red Bull toestanden. Maar dat is meestal inderdaad deze maand. Misschien wat je zegt, dat er nog op de kalender komt te staan. Maar volgens mij stond het niet in het blad.
0: Nee, en in de site zie ik ook niks. Nou, misschien komt het nog en misschien zijn ze er maar even mee gestopt. Kan natuurlijk ook. Het wordt allemaal steeds lastiger. En ja, en die dingen die lusten nogal wat. Je gaat van de ene pomp naar de andere pomp. Vooral met die jeepjes wel meevallen, maar die andere grote dingen is een ander verhaal natuurlijk. En wat zou er eigenlijk gebeurd zijn met alle spullen van Gerrit toen de tijd? Want hij had nogal wat in, over.
1: Even kijken, Gerrit, welke Gerrit doe je nou, Herman?
0: Ja, die zat bij jou ver in de familie. Met de zoeklicht en half trek, hij had nog wat. En een van de vliegtuigrangeerders van toen de tijd, die reed ook met een auto van hem. Ene Giel. Nou weet je het denk ik wel.
1: Herman, het muntje is nu Gerrit Burggraaf bedoel je? Ja. Nee, het muntje viel nou net. Ik denk, hè, Gerrit? Ja, inderdaad. Nou, ik heb begrepen van een nichtje van mijn vrouw, dat is dan, ja, dat was Gerrit een neef van, trouwens, Gerrit was ook een neef van mijn vrouw. Maar dat die zoons van hem daarmee verder gaan. Maar hij heeft toen een, dat ding heb er denk ik een jaar of twee gestaan. Zo'n halftrek, die was afgebrand. En of dat nou zijn halftrek was, of dat hij hem ergens opgekocht had om hem helemaal weer te gaan restaureren. Er was niet veel van over van het ding, was helemaal uitgebrand. Hij heeft een paar jaar voor zijn deur gestaan eigenlijk voor de oude werkplaats. Maar dat ding, dat zie ik niet meer. Dus ik denk dat ze hem of aan het opknappen zijn, of ze hebben hem maar weggedaan. Maar ja, Gerrit was, had daar natuurlijk alle tijd voor, want zijn zoons die drijven de zaak. Nou ja, zijn vrouw die schijnt ook dan wel weer in Aalsmeer op de zeilmakerij een aantal dagen in de week als afleiding te werken. Dus ja, ik weet, verder weet ik het niet helemaal, maar ik meen dat de jongens ermee verder gegaan zijn hoor. Wel, voor een deel begrijp ik.
0: Oké, dus het is er nog wel. Ja, nou, misschien dat die verbrandde, dat hij uit Amsterdam is gekomen. Daar hadden die andere assiastelingen hadden daar ook een hal en daar is brand geweest. Dat weet ik wel. En daar stond ook dat die duk, hè, dat amfibieding, stond daar ook in. En die is er wel ongezonde uitgekomen, want die was daar. Was het nou vorig jaar of twee jaar geleden dat hij nog bij het museum was, dat grote ding. Maar toen was jij er geloof ik niet over.
1: Ah ja, daar ben ik wel geweest toen. Hè. Dat ding dat stinkt ook als de pest. Ja, die was er wel. Maar is die ook verbrand aan Herman?
0: Ja, die stond ook in die hal. Er werd toen verteld dat die ook beschadigd zou zijn. Maar dat is allemaal weer goed gekomen dan. Maar die zag wel heel netjes uit over.
1: Nou ja, die halftrek die bij Gerrit voor stond, dat was eigenlijk alleen maar het chassis. En je kon nog een klein beetje zien de neus. En voor de rest, de rupsen waren er vanaf. Hij stond dus eigenlijk op die rollers en op die tandwielen, hele grote tandwielen zeg maar. En er lag een zeil overheen. Nou, hij was niet hoger dan een, wat zal het geweest zijn, nog geen eens een meter. Dus er was echt heel weinig van over. En die heeft er, dat is al langer geleden hoor, dat die daar stond. Ik denk al 3-4 jaar. Hij heeft de hele tijd voor zijn deur gestaan. En nu ineens is hij al een poosje verdwenen, want ik fiets er nog wel eens langs. Maar ik zie niks meer, dus ik denk dat ze hem of weggedaan hebben. Of ze zijn, die jongens die zijn eraan begonnen, dat weet ik niet.
0: Nou ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, nou dan is de hele bovenbouw is natuurlijk ook helemaal weg geweest. Dan flink in de fik gestaan. Weet je dat die dingen heel veel op Schiphol rondgereden hebben? Bij de luchthaven, met als sneeuwschuiver. Maar toen de tijd de Marseillaise had ze ook. Dan waren ze mooi blauw. Met wel zo'n koepeltje op het dak voor een mitrailleur. En die reden dan achter de LL aan toen de tijd. Oh.
1: Ja, 1DC, PD5 Whisky Golf. Nou, ik weet wel van de sneeuwschuifploegen, Herman. En misschien hebben ze ze nog wel, dat weet ik niet. Die dingen zijn natuurlijk, daar kun je overal mee doorheen baggeren. Van de Marseillaise Zee, dat weet ik niet. Die had wel van die ijpers, daar heb ik nog eens een keer achter gereden. Die kwamen toen van de Legmeerdijk af en die gingen naar Schiphol Oost. En ik zat erachter te sukkelen, trouwens ze sukkelen. Ze gingen behoorlijk hard hoor, en een tering in een hoop rook joh. Ja, die gingen oefenen op Schiphol Oost.
0: Ja, die dingen maakten zeker een herrie. En hier verderop woonde iemand van de Marseillaise, die ging met pensioen. En die kwam met allen met zo'n ding hier door die straatjes heen. Dat is een overgebouw. En een hele buurt liep uit voor dat ding. Dus die ging met pensioen. Of ze nog hebben, weet ik niet, geen idee. Er stond meestal daar bij Trieport, het hele spul bij die aan de zijkant van die parkeergarage stond dat. Dan is het daar zo'n afdeling. Maar in de tussentijd is er een heleboel veranderd. Misschien is het allemaal wel weg. Over.
1: Best kunnen. Waar ik het nu over heb, dat is ook alweer, ja, weet ik veel, een jaar of 4, 5 misschien geleden. Ik was onderweg naar Crest toe. En toen kwamen ze van de Legmeerdijk. Toen ben ik eens aan het uitzoeken geweest, geloof ik. Toen de tijd dat ik meen dat ze aan de kazerne uit bij Alphen aan de Rijn in de buurt of zoiets dergelijks vandaan kwamen. Maar die kwamen dat heel eind over de weg heen. Ja, en toen zat ze op de 201, het heet geen 201 meer natuurlijk, maar Toen zaten ze vol me en een heleboel rook en gedoe. Ja, ze rijden natuurlijk wel op van die rubber, met die rubberblokken ertussen. Want anders mag je niet op de weg rijden. Dan rijden ze de hele weg aan gort natuurlijk. Maar die waren toen onderweg voor een oefening op Oost.
0: Allemaal van die rubberblokken, één voor één. Meestal hadden ze nog een stelletje aan boord ook, want het ging wel eens fout met die dingen. En trouwens, die besturing schijnt ook niet zo makkelijk geweest te zijn van die apparaten, want er lag er toen ook nog eentje, niet in de Bennenbroekenweg, die andere. Nou, daar in de buurt van Nijburg heb er eentje in de sloot gelegen. Die was even niet meer te houden. Nou, dat zal wel een plons geweest zijn, denk ik, hoor.
1: DDC, PD5WG. Nee, dat wil ik wel geloven. Dat weegt tonnen natuurlijk, zo'n ding. Of tientallen tonnen. En krijg hem er dan maar weer eens uit. Dan moet er wel een flinke kraan komen, denk ik. Herman, om hem eruit te krijgen.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Nou ja, ze gingen weer dat toch wel regelmatig uitgelaten, hoor. Ze reden meestal dus rondom Schiphol alleen, hè. En aan de Vijfhuizenweg trouwens. Nou lag hij in de sloot. Maar, het zijn diesels natuurlijk. En vandaar die rook. Ik denk tenminste wel dat het diesels zijn. De andere spul, de Tweede Wereldoorlog, is allemaal benzine, hè. Ja, de Duitsers hadden wel diesel. Maar de rest was allemaal benzine. Ja, die ene grote tanktransporter, dat was een diesel. Dat stond er ook met grote letters bij de hulp op. Want het was ook zo'n beetje het enige, denk ik, bij de Amerikanen met een diesel reed. En dat is toegekomen omdat ze bedoeld waren voor in Engeland rond te tuffen. En daar hadden ze die scammels, ook van die berging trucks, dat waren diesels. Nou, toen hebben ze die dingen ook voor een diesel laten lopen. maar dat stond er met grote letters op. Grote dingen. Kreeg ze strak wel eens een geweest. Met een hele lange neus. Heel bizar geval als je op je afkomt. PDVPG, PJ-NTC.
1: DTC, PD5WG, ja Herman, dat wel interessant allemaal, hè. Maar over die Red Bull terug te komen, wat jij zegt, die brandstofprijzen die reizen nu helemaal de pan uit natuurlijk. Ja, het zou best wel eens kunnen dat het gewoon niet doorgaat, dat het te duur voor die mensen worden. Want ja, het zijn allemaal particulieren en die moeten het allemaal uit eigen zak betalen. Dus het zou best kunnen, hoor, dat het niet doorgaat.
0: Ja, dat denk ik ook, dat zou zeker kunnen. We zullen natuurlijk iedereen een heleboel mensen uitnodigen en de helft die zwaait af. Ja, dan moet je achter je oren gaan kloppen van, is het allemaal normaal water? Maar ik weet het niet, ook met gisteren.
1: Begrijp ik ga het wel in de gaten houden inderdaad. Maar ja, weet je, het is altijd zo jammer dat het weer later in het seizoen is. Hè? Dan ben je weer, het is al diverse keren geweest dat het rot weer was. Want die keer waar ik het net over had, die laatste keer dan dat ik er ook bij was, toen was het goed weer. Maar die keer daarvoor was het alleen maar regen en nog eens regen. En alleen toen ze in Nieuwkoop geloof ik waren, toen werd het een klein beetje droger. Maar ja, dat tref je natuurlijk nou als je wat later in het seizoen dat gaat doen allemaal.
0: Ja, dat klopt. Het is heel vaak regen, daar heb je gelijk in. En die jeepjes die zijn aan de zijkanten helemaal open natuurlijk. Ze hebben wel een soort van dak, een zeiltje boven hun hoofd. En verwarming zit er ook niet in, hè. Dat hebben ze niet. Eens even kijken. Nou, dacht ik toen met die amfibie, die duck, dat was niet met de Red Bull. Dat was toch met een zoveeljarig bestaan. Het was een ander iets wat gevierd werd over.
1: Ja, dat zou best kunnen, man. Dat ben ik dan even kwijt, inderdaad. Ja, toen ben ik wel geweest. Want ja, toen stond er, er waren er behoorlijk veel. En die duck die was er inderdaad ook. Met een heleboel rook. Gedoe allemaal. Ja, en motorfietsen en jeeps. Ja, dat was die keer dat jij nog tegen mij zei dat je het verschil tussen een Willys en een jeep, dat was geloof ik bij de voorbumper of zo, dat dat anders was. Toen heb jij dat uitgelegd, nooit geweten natuurlijk. Nou, dat is inderdaad alweer een paar jaar geleden, denk ik.
0: Oh ja, dat balletje achter de bumper, ja. Bij de Ford is het een vierkant balletje en bij de Willys is het een rond balletje. En als je eigenwijs wil doen en zo van, oh dat is dit en dat is dat. staan de mensen allemaal stom te kijken van hoe weet je dat, het ziet er allemaal hetzelfde uit. Nou zijn ze na de oorlog ook nog doorgemaakt in Frankrijk, bij Hotchkiss. Er waren een heleboel onderdelen en motoren, die hebben ze een hele poos van dagen doorgemaakt, dat in de jaren 50. Later hebben ze er zelfs een Peugeot dieselmotortje ingezet. Maar dat was van alles en nog wat. Die was een beetje moeilijk te herkennen. Hoe of wat. Maar meestal met de balkjes zit je wel goed, want er zijn daar veel meer van gemaakt als die Hotchkiss dingen. Ja, dat heb jij begrepen, jij net zei.
1: Dat wil ik geloven, Herman. Maar ja, dat zijn echt van die kenmerken die de kenners zeg maar alleen maar weten. En wel, ja, inderdaad, als je zo kregen kijkt, het is gewoon dezelfde. Maar als je inderdaad op die finesses gaat letten, dat zo'n balkje of die rond of vierkant is, ja, dan weet je of het een echt is of dat het een Ford of een echte Jeep is of een Willys is. Nou, dat is wel leuk. Maar die Fransen die zullen wel van alles wat gebruikt hebben, denk ik, om er wat van te maken.
0: Ja, dat klopt. Wat ze niet meer hadden, dat maakten ze. Of ze bedachten wat anders, maar het leger hebben ze daar toch, ja, ik denk tot begin 60e jaren, hebben ze daarmee rondgedrukt met die dingetjes. Ja, ja, die Harleys, daar zitten ook grote verschillen in. Ja, ze zijn allemaal in Amerika gemaakt, maar voor Canada, die wilden wat anders. Die hebben hier andere wielen, andere nagels, losse trommels. En ja, de kenner die ziet dat zo. Bij de gehoorophanging is ook iets anders dan anders. En, dat is een Amerikaan, dat is een Engelse, dat is ook een streep C, een WLCC. Ja. En dat is trouwens ook nog een type van net na de oorlog met WLCN voor Nederland. En die waren toen bedoeld voor de Marseillais. Die hadden ook weer andere eisen, andere wezen. Er zat dan een beetje verschil in, maar op afstand lijken ze allemaal precies hetzelfde. Over.
1: Dat wil ik geloven, ja. Ik weet niet, Richard, jij heeft er toch ook zo eentje, dacht ik. Maar ja, wat dat voor, of dat wel Amerikaan of Canadees of weet ik van wat is. Dat is ook wel een mooi ding eigenlijk. En die is goed oud al, dacht ik, hè.
0: Dat is Engels, hoor. Nee, niet verwarren. Dat is Engels, dat is een Beza. Ja. Zijn er ook veel van gemaakt. Maar van de metselen zijn er heel veel van gemaakt. Ook Royal Enfield hebben ze ook nog wat geleverd. En Norton heeft wat geleverd. En van de Metzler zijn er het meeste gemaakt. Er zijn er ook heel veel na de oorlog hier gebleven. En alle schooljongens en zo. Die reden meestal allemaal op zo'n ding. Vaak helemaal afgeracht. Maar ja, ze kwamen vooruit. Met veel kunstig vliegwerk. Gerimereerd met hamer en bijtel. Over.
1: Leuk is dat, hè? Dat is hartstikke mooi. Je komt trouwens wel best wel goed over de repeater heen, Herman. Ik weet niet of ik er een beetje knap overheen kom. Ik heb wel mijn preamplifier aan staan, want het signaal dat varieert nogal een beetje. En dat is dan is het een beetje stabieler als ik dat bij heb staan.
0: Nou, jij komt er ook goed overheen, hoor. Helemaal. Niks van te missen. Dus, ik kom op 70 centimeter met je willen proberen, maar is nog steeds in gebruik. Nou, dat komt er wel eens een andere keer. PD5WG, PJ1DTC.
1: PJ1DTC, PD5WG. Ja, toen jij zei van ze zijn nu even stil, dat klopt. Want ik heb de scanner, die had ik even op de achtergrond aanstaan. Maar nu zijn ze inderdaad weer aan het kwekken. Ah, dat is hetzelfde groepje wat s'morgens altijd bezig is. Die zitten er tegenwoordig s'avonds ook op, lijkt. En ik zeg wel, ja, die kletsen wat af, zeg maar.
0: Ja, goed, geeft hem niet, laat maar gaan. Hij wordt in ieder geval gebruikt. Dat is al heel wat. Want als ik zo overdag wel zo'n dingen aanzet, s'morgen is dan die ronde van die Halemers. Maar verder is er maar weinig over.
1: Ik zet hem zo af en toe tussendoor, zet ik hem ook nog eens een keer halverwege de dag of in de middag zet ik hem aan of 's morgens. Dan zijn er toch nog wel wat mobiele stations die er ook op zitten, hoor. Die rond Schiphol en zo rijden. En hoe heet die? Die Nico, die hoor ik er nog wel eens een keertje op. Nou ja, wat ik je vorige week zei, dat Hans van P. Die was erop. Die was onderweg met zijn zoons, geloof ik. Of in ieder geval met zijn kinderen naar iets ergens in Zuid-Holland. Die melden ze eigenlijk er toch ook op in.
0: Ja, en ik bedoel die andere repeaters, net als deze. Nee, ja. Het is toch vrij stil op deze, hoor, vind ik ook.
1: Deze van de UTR, ja, daar hoor ik niet zoveel. Maar die op Haarlem, ja, die is toch nog wel zo af en toe hoor ik het toch wel eens. Meestal staat die daarop. Of ik zet de scanner aan, dan zoekt hij vanzelf wel natuurlijk. Maar ik vind het inderdaad redelijk stil op deze repeater tenminste wel. Heel apart.
0: Ja, maar dat bedoelde ik ook met die Haarlem, omdat die regelmatig in gebruik is hoor. Dus dat is mooi. Ja. En Daan heb er ook nog geen thuis, maar dat vlucht niet hier vandaan. Of dat nou de bedoeling is of hij daar blijft, want er was ook weer eigenlijk een proefje meer, eigenlijk een testdingetje wat ik begrepen heb. Nou, misschien komt het nog eens. PDC,
1: PD5WG. Ja, nu kom je af en toe een beetje hikkerig eroverheen, Herman. Ik weet niet wat het is, maar die repeater vandaan. Ik dacht dat die in Amuiden stond, joh. Dat begreep ik. Ik kan er ook niks mee, hoor. Ik heb het al diverse keren geprobeerd. Toen dacht ik dat er een CTC-SS op zat, maar dat schijnt er niet op te zitten. En die heb ik ook uitstaan. Nou, dan, als je hem wel al hebt staan, dan maakt het toch niet uit. Maar dat zit er niet op, geloof ik. Maar ik kan het open.
0: Nee, dat gaat hier vandaan ook niet. Ja, misschien als ik mijn antenne uit de tak steek. Dat het dan wel gaat. Ik heb er eigenlijk nog nooit geprobeerd. Maakt ook niet uit. Nou Jim, verder heb ik eigenlijk weinig. PD5BG, PH1-2C.
2: 9, s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: Herman, PH1-2C, PD5BG. Ja, ik ga hem ook aan het haakje aan het pakken, nog een bakje koffie. En als ik het niet vergeet, zal ik woensdagmiddag tegen 1 kijken op, wat is 70-73, dacht ik, hè?
0: Ja, dat klopt. Zo tegen 1. Ik weet niet of Trevor al terug is dan, hoor. Maar als Gerrit in het museum is, dan zal hij hem allicht wel aanzetten. En, de woensdag doe ik niet, hoor. Dat is voor... vrijwilligers en dat ben ik niet meer, dus die doe ik niet meer over.
1: Dat snap ik. Nou, ik had ook al een paar keer in mijn hoofd gehad, zal ik er weer een keer, toen het nog wat beter weer was, op de fiets heen gaan. Maar ja, je wordt daar door een paar figuren met de nek aangekeken, dan heb je er niks te zoeken, vinden ze. Nou, ik vind dat ze er niet socialer op geworden zijn, Herman. Daarom denk ik, ja, ik doe het ook maar niet, wat heb ik het voor zin. Maar ja, het zou wel leuk voor Gerrit wezen, denk ik. Ik kan gelijk nog een handje helpen, maar ik zeg al... als je dan met de nek aangekeken wordt en ze vragen van wie bent u en wat doe je. Ik ben er nogal vaak genoeg geweest en ik ben er al jaren dat ik donateur ben. Maar dan vind ik, er lopen daar een paar vreemde snuiters rond, vind ik.
0: Nou ja, jij begrijpt het. Oké, goed Wim. Ik ga je gedag zeggen. Of heb je nog wat over?
1: Nee, dacht ik niet. Ja, ik had wel wat, maar dat ben ik alweer vergeten. Maar ja, ik ben een beetje weer met mijn antennes aan het rotzooien. Ja, net zoals jij ook. Ja, als je hem naar buiten moet steken. Ik kan hem wel naar buiten steken, maar dat maakt geen moer uit. Dan moet ik hem op het terras zetten. Daar zit ik wel regelrecht op Utrecht natuurlijk. Maar dan kan ik Haarlem. Nou, de ene keer lukt het me wel. Dat hangt er vanaf hoe hoog ik mijn antenne uitschuif. En welke antenne dat ik daarvoor gebruik. Degene met de grondplaat of die X30. Ja, dan lukt het soms al wel. Maar dan kan ik wel weer de andere repeaters meewerken. Maar ja, daar hoor ik ook niet veel op.
0: Ja, bij mij scheelt het wel, want dan kom ik net boven de nok van het dak uit. Hè? De voet van de antenne moet net boven de nok uit. En dat maakt er wel uit, hoor.
1: Natuurlijk, dat wil ik geloven. Ja, ik zit hier eigenlijk ook in een gat eigenlijk. Ik moet ook over die daken heen naar jou toe. Of in ieder geval naar de repeater toe en... Ja, ik zeg al... Maar wat ik wel vreemd vond, is dat ik toen met Batuverdorp rechtstreeks kon werken. Weet je wat, met Sander, Sander heette hij, ja. Dat ging hartstikke goed eigenlijk.
0: Ja, misschien zit daar weinig tussen. Je weet natuurlijk niet hoe hij zijn antenne heeft. Misschien zit hij ook wel ergens hoog en droog in een flat. Dat maakt wel een heleboel uit natuurlijk, hoor.

0: Nou ja, goed, wat ik al zei. Het gaat in staat bij de antenne weer, man.
1: Wat ik je laatst al een keer zei ook, als ik die X30, zeg maar, weet ik van 30, 40 centimeter naar rechts toe opschuif. Nou joh, dan heb ik, nou, dan loopt die bijna 1-1. Maar als ik die andere antenne van mijn scanner er een klein beetje, nou, hetzelfde aantal centimeters naartoe schuif, joh, dan zit ik weer 1-2 of zo. Ik denk, ja, dan kan je nagaan hoeveel dat het uit kan maken. En dan, als ik die X30 dan 30 centimeter naar rechts zet, dan heb ik ook veel minder ruis op HLM. Kan je nagaan wat het allemaal uit kan maken.
0: Ja, nou ja, zo heb ik het hier ook. Het gaat wel, eigenlijk gaat het maar net aan. De ene keer wel weer wat beter dan de andere keer. En nou is de repeater, Haarlem is niet helemaal goed meer natuurlijk. De spullen liggen klaar, zei je laatst, maar ja, het moet natuurlijk wel even gebeuren. Het zal ook wel gaan gebeuren over.
1: Ik zal er een keer tijd voor moeten hebben, hè? Maar nou, ik vind eigenlijk de laatste dagen, dan hoor ik die rare kraak veel minder lijkbaar. Ja, hij zit er wel in hoor, maar minder vaak als dat hij eerst had. Toen was het bijna niet overeen te werken.
0: Maar dat was ook heel verschillend. Dat was net als toen Amsterdam. Dat was eigenlijk hetzelfde hoor.
1: De horing die lijkt heel veel op elkaar inderdaad. Maar dat viel me toen in Amsterdam wel op. Dat als het behoorlijk waaide, dan was het broeder. Ja, die antenne die was volgens Santino, was die ontvangstantenne naar de bliksem toe, die was aan vervanging toe. Maar voor de rest, ja, die storingen lijken inderdaad heel veel op elkaar.
0: Vind ik ook. Nou ja, zal ook wel goed komen. Goed, Wim. Het is tijd voor de koffie. Vind jij ervan?
1: Ga ik ook doen. Ik zou zeggen, doe Astrid de groeten en leuk je weer even gehoord te hebben. En tot horens van Papa Delta 5 Whisky Golf.
0: Delta 5 Whisky Golf, Papa Hotel in Delta Tinkle Charlie. Prima Wim, prettige avond, lekkere koffie en groeten breng ik over. PJ in de zee, bye bye.
1: Bye bye.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Delta 4 OVO, Papa Delta 4 OVO voor een radiocheck. Kan er iemand terugkomen? Papa Delta 4 OVO.
2: Delta 4, question mark. Het is erg rustig overleggen. Dit is Papa Alpha 2 Strotkilo. Probeer het nog een keer om een call sign een beetje langzaam te halen. Ja,

0: Papa Delta 4 Oreo, Papa Delta 4 Oreo.
1: Delta 4 Oreo van TFK.
0: Ja, oké. Ik zit nu met een mobiele set in plaats van de porto. Wellicht is het signaal nou beter. PD4 Oreo. Ik ben even jouw crossing kwijt en ik heb even niks om opschrijven. PD4 Oreo.
1: Delta 4 Oreo van TFK. Naam is Bob. Ja. Zienlijk. Niet of nou thuis nog. Ik heb

0: 4 verbraucht man 2 Kaufstellen.
1: Ja, sorry, ik heb er niks van kunnen maken, want ja, er zit heel veel storing, het signaal valt af en toe van de lijnweg. Ik denk dat mijn score te hoog staat. Maar misschien dat ik nog spreek dadelijk tijdens het rijden. Ik ga dadelijk weer en route. Het was iets van Papa Alpha, maar de rest heb ik niet kunnen verstaan. Papa Delta 4, Oscar Golf, Oscar.

0: zou naar de stroom.
1: Dat er niet veel van te maken is. Papa Alpha 2 Echo Romeo.
0: Papa Alpha 2 Echo Romeo. 2

0: je al zo slecht op het gelet.
1: Geef je callsign alsjeblieft.
2: Ja, komt er niet lekker overheen. Het is heel erg. Volgens mij zit je in de auto en het is. Het klappert al de hele tijd op en af.
0: Ik kom zo meteen wel voor. Dan was het ook weer bij 80 tot nu van de grafie in Oscar of Oscar.
2: Ja, dit was even de Papa Alpha 2 Echo Romeo.

0: 284, Oscar Golf Oscar. Wat zeg je nou?
1: Ja, PD4, Oscar, Rolf, Oscar. Ik bel nog, ja? PD4, Oscar, Rolf, Oscar, QRV.
0: Ja, dit is de Papa Alpha 2 Echo Romeo. Vanuit Terborg bij de Duitse grens bij Doetinchem. Micro Tour.
1: Oké, dit werkt prima, Papa Alpha 2 Echo Romeo, dat werkt fantastisch. Je bent goed te verstaan. Ja, die andere meneer, dat was ook een Papa Alpha, dacht ik, maar ja, die kwam er hoofdstoten binnen, maar daar had jij denk ik ook last van. Papa Alpha 2 Echo Romeo, Papa Delta 4 Oscar Golf Oscar.
0: Ja, dat gaat later ook aan dat hij tussen de bomen zat, dus hij zit mobiel en tussen de bomen, dus dan ging dat niet helemaal lekker. En zo klonk het ook, want het was tussen de bomen hoorde je een lettergreep. mijn naam is Erik Echo Romeo India Kilo, Home QTA Terborg in de Achterhoek.
1: Oké, Erik. Ja, mijn roepnaam is Arjan Alfa Romeo Juliet Alfa November en mijn QTH is Oosterwijk. En momenteel sta ik Static Mobile in Tilburg. Microfoon aan jou. Papa Alpha 2, Echo Romeo. Papa Delta 4, Oscar Rollo Oscar.
0: Ja, dat is wel mooi van deze repeater. Dus, de dekking is best wel behoorlijk. Het gekke is dat ik altijd op de repeater van Kampen inlog. Terwijl die eigenlijk verder weg is als de als Utrecht. Maar ja... ik maak altijd de repeater van Kampen open. Daar kom ik altijd op binnen. Dat is wel een beetje vreemd, maar ja, het werkt. En er is nog wel redelijk wat activiteit op deze repeater ook al. Dus dat is ook wel leuk. Dus ja, stap bij mij ook in de scan. Dus ja, als er iemand daarop reageert, dan hoor ik het meestal nog wel, hè. Maak maar even een tour van Papa Alpha 2 Echo Romeo.
1: Oké, ja, Peter. Erik, sorry. Ja, ik heb pas ruim 3 weken mijn licentie. Ik was al wel actief op de 11 meter HF. Maar ik mag nu eindelijk ook met repeaters bezighouden. En Nodus en Allstar en Echo Link en digitale modus. Dus ik zit volledig in een leercurve nou. Maar ik moet weer andere bezigheden gaan doen nou. Dus... Ik ga je wel even loggen, vind ik leuk. En ik zou zeggen, de retour voor jou voor de final. Papa Alpha 2 Echo Romeo, Papa Delta 4 Oscar Golf Oscar.
0: Ja, helemaal goed. Nou, gefeliciteerd alvast. Ja, helemaal goed. De hobby heeft zeer veel facetten. Daar kan ik over mee praten. Ik zit er al een tijdje in, maar het blijft me nog steeds verbazen en boeien. Goed zo. Veel plezier nog vanavond en tot later van Papa Alpha 2 Echo Romeo.
1: Oké, tot ziens en tot horens. Papa Alpha 2 Echo Romeo, Papa Delta 4 Oscar Golf Oscar.
0: Bye bye.
2: Alpha 2 Echo Romeo. Dus Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo. Of het nu beter gaat?
0: Ja, dat gaat zeker een stuk beter, hè? Ja, dat gaat zeker een stuk beter. Dat was het inderdaad tussen de lettergrepen doorlezen. Micro Tour van Papa Alpha 2 Echo Romeo.
2: Kruis al in, ik heb 2ER van PA2FK. Ja, dat flutteren, ja, dat is natuurlijk inherent, hè, van waar ik rondrij. Maar goed, ik rij nu al de goede kant van de Utrechtse Heuvelrug, dus... Het signaal dat zou nu glansrijk over de repeater heen moeten komen. Nou, mijn naam is Frans, Stad Romeo Alpha November Sierra. En ik ben onderweg van Amersfoort naar Tiel in de Betuwe. Ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat het nu beter gaat. Hè. Microfoon toe. Papa Alpha 2 Echo Romeo, PA2FK.
0: Ja, dat gaat zeker een stuk beter, hè. Er zit af en toe nog een stukje tussendoor, maar dat wordt bij het mopje te gebruiken en dat vind ik ook wel mooi. Het is geen digitaal shit. Daar hou ik helemaal niet van. Het klinkt voor het meter en het werkt niet en het is een hoop gedoe even hier. Niet aan mij weggelegd in ieder geval. Ik vind het analoge spul vind ik toch wel een leuker beweging. Ik heb ermee geëxperimenteerd, maar ik vind het helemaal niks. De hotspot staat ook weer uit. Die was ook alweer. Had alweer een SD-kaart vannacht op dat ding. Dus ik was er helemaal klaar mee. Dus weg met het jooi. Ik zit in de Achterhoek. Achter Arnhem nog zelfs. Ter hoogte van Doetinchem in de locatie Terborg. Maak er maar even de tour van Papa Alfa 2 Echo Romeo.
2: Zo, Erik. Ja, Terborg weet ik zeer goed te liggen, hoor. Heel goed, en Doetinchem ook. Ja, ik heb nogal wat kilometers in de Achterhoek liggen, ja. Dat heb ik nogal. En dat was voor het QRL, maar goed, daar ben ik al geruime tijd, laat ik zeggen, van eeuwigdurende vakantie, hè. Ofwel, we zijn gepensioneerd, hoor. Al een jaartje of wat, hè. Dus ik kom er eigenlijk niet meer zoveel, maar goed, ik heb daar al langs die spoorlijntjes van, toen heette het nog Sintes, maar goed, van Arnhem naar Winterswijk en van Winterswijk naar richting Deventer, hè. Daar heb ik heel wat kilometers langs liggen, Erik, dus vandaar. Ik weet, Terborg weet ik heel goed te vinden. PA2ER, PA2FK.
0: Ja, dat zal dan inderdaad, hè. Want ja, we hebben hier een station. In Big City Terborg. Ja, goed, zoals je al hoort, ik ben hier niet opgetogen. Ik ben opgegroeid in Sierenberg en geboren in Wijchen. Dus ik ben hier ook maar gedumpt, laat maar zeggen. Ik weet nog, ik ben inmiddels 58. Maar ik moet nog een paar jaartjes in. In Sierenberg, dus ik hoef de mensen af te leggen om naar mijn werk toe te komen. Alleen meestal is mijn werk dan. Het zit dan op kantoor of bij de kant. Dus ik zit ook nog wel eens op de weg. Hè. En dan is het wel leuk om Utrecht bij te hebben staan. Als je dan een beetje richting Utrecht op aangaat, dan kun je dat ook nog een beetje meepakken. Dus vandaar dat ik op deze gebied ook best wel vaak luister, in ieder geval luister. Want in de auto maak ik niet zo heel veel cursus, want meestal ben ik toch geconcentreerd om met de auto te rijden en dat gedoe met die microfoon. En ik moet nog schakelen ook nog in die bus van mij, dus privéauto heb ik lekker een automaat, dat gaat een stuk makkelijker. Maar in de bus moet ik nog steeds schakelen, dus dat is ook al niet goed. Maak maar een doel van Papa Alfa 2 Echo Romeo.
2: Goedemiddag, Erik, PA2 FK. Ja, helemaal duidelijk, hè. Ja, ik loop 30 jaar voor, hoor, bij jou. Dus dat is al ietsje verder, hè. Maar goed, dat doet natuurlijk niet zo gek veel toe. Want daar is even, ik ben al een poosje gepensioneerd. Ja, jij mag nog een paar jaar. Is me goed ook. Want ja, jij moet de AOW bij elkaar verdienen van mij natuurlijk. Hè. Zo hoort dat. Maar goed, een gekheid op stok, Erik. Hè. Ik zal vertellen waar ik mee werk. Ik werk met een Jezu. Een FTM 150. En een setje waar op 2 meter 50 watt uitkomt. En op 70 centimeter 45 watt komt eruit. En dat klopt nog heel aardig ook. Nou, antennetje wat op de auto staat, dat is een magneetvoetje, een katrein is dat. En dat ding dat werkt ook uitstekend, moet ik zeggen. Dat gaat heel goed, hè. Ja, zometeen dan kan ik eigenlijk min of meer het relais zien. Ja, ik ben nu bij Cote. Dat is even in de olie roeren. Dat moet ze nu dan ook gebeuren hier. Want deze auto is ook nog een schakelauto. En kijk, zo om deze tijd dan wil ik het wel eens doen, mobiel werken. Overdag verder zit die zet eigenlijk niet eens in de auto, hoor. Helemaal niet. Dat vind ik ook niet nodig, hè. Want dan heb je toch je handen bij het verkeer nodig. Zo, ja, ik moest even weer schakelen. Dat moet ook gebeuren zo nu en dan, hè. Ik ben nu op weg richting Wijkverduurstede. Dat zal een bekendere plaats zijn voor je, Erik. Naam overigens aan deze kant is Frans. Fox, Romeo, Alfa, November, Sierra. En goed, ja, zoals gezegd, Tiel in de Betuwe. Microfoon in jouw toer, PA2R, PA2FK.
0: Ja, helemaal goed, hè, Frans. Moet je naam opschrijven? Dank u, ja. Maar ik heb opgeschreven. Ja, ik schrijf altijd even mee, want ik vergeet dat net zo hard als ik het zeg, hoor. Dus daar ben ik heel slecht in, de namen en zo. Dus heel cold, hoor, ik onthoud het niet. Als ik het maar even opgeschreven heb, dan weet ik dat je Frans heet. Dan weet ik het wel weer. Dus ja, ik heb altijd een papiertje bij liggen en dan schrijf ik het even op. Ja, de cursus op 2 meter en 7 centimeter, die log ik niet, hoor. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat is me eigenlijk iets te min af. Sorry. Ik vind het leuk om een Cuso te hebben, maar gewoon, daar ga ik niet loggen, want dat vind ik eigenlijk nergens overgaan eigenlijk. Maar goed, als je net nieuw bent, dan is dat allemaal leuk, hè. Dat is voor mij al heel wat jaartjes geleden. Dat ik nieuw was met de radio's en amateurs, een hele tijd niks mee gedaan. Sinds, even kijken, 10 jaar. Heel heftig mee bezig, hè. En als je dan ziet hoe behokt het eruit ziet hier zo, dan schrik je echt, doe maar. Maar dit, voor de regio repareer ik de radiozenders allemaal. En daar heb ik de nodige apparatuur ook voor staan, hè. Dat heb ik in de loop van de tijd allemaal verzameld. Setje waar ik mee werk nu is een TS-2000. Dat is een van Kenwood. Zo'n olbanden dingetje. Die heb ik ook van de sloop gered. Ook voor weinig gekocht. En gerepareerd en dat doet dat natuurlijk weer. Zo kom ik allemaal aan mijn transceivers. Het is allemaal kapot spul. Dus dat vind ik leuk om te doen. Een beetje prutsen met het ding. Ik heb nou een FT1000 MP er nog staan. Die staat op de werkbank. Die heeft wat problemen met zijn eindtrappen. Want daar hebben ze andere driver processors in gezet. Waardoor de bias van de drivers niet helemaal klopt. Dus dat moeten we eens even kijken hoe ik dat veranderd, zodat dat ding ook als je het ding voluit stuurt ook een fatsoenlijke audio houdt, hè. Want dat is niet om aan te horen. Hij gaat helemaal over de nek. Het ding is misbruikt als een 27 MC doos, dus dan weet je hoe laat het is. En voor de rest was hij helemaal gestopt, maar dat was nog niet helemaal goed, hè. Ik denk, hoe kan dat nou? En op een gegeven moment had ik het in de gaten, er zaten 2 andere transistors in. En helaas, de originele zijn niet meer te krijgen. Dus dat moeten we doen met de riemen die we hebben. En op zich waren het goede vervangers. Alleen ze hebben wat andere bias nodig. En waardoor het beter gaat werken. Dus en dat kun je niet instellen. Bij deze set. Dus dan moeten we dat instelbaar maken. En dan gaat het ook lukken. Goed, maak nog maar even een tour van papa. Alfa 2, Echo Romeo, mobiel. Niet mobiel, sorry. Dat is ook zo'n gewoonte.
2: De onmacht in gewoonte, hè? Ja. Nou, ik ben niet zo vaak meer mobiel tegenwoordig, hè. Zo wel, maar goed. Dat is wat minder tegenwoordig, hè. Ja, als ik daar naar verenigingsavond ga in Amersfoort, ja, dan wil ik de set wel eens een keer meenemen. Ook niet altijd, hè? Nee, zeker niet. Maar goed, ja, de soldeerbout staat bij mij toch ook wel regelmatig aan, hoor. Eigenlijk bijna altijd, moet ik zeggen. Ik ben nu weer bezig met een transistor-eindtrap, of van HF. Er komt iets van de 400 watt uit. Maar daar zitten namelijk die koppeltransformatoren erin, met ferrieten erin. Die ferrieten worden heet. Ja, dat hoort natuurlijk niet. Dus ik denk dat daar gewoon eigenlijk fundamenteel iets fout zit. Moet verder uitzoeken hoe we dat kunnen verbeteren. Want ja, de ruimte in zoiets is ook beperkt, hè. Nou is dat zo'n Italiaans ding, ja. Daar moet je toch ook niet al te veel van verwachten natuurlijk, hè. Maar goed, Erik, ja, zo gaat dat, hè. Ik zit meer op HF als op VHF en UHF. En dan werk ik thuis met een magnetic loop, uiteraard homebrew, zoals dat heet. En daar kan ik op zijn slofjes een 600 watt op zetten. Is geen probleem. Dat vind je niet erg. En ik maak dan ook met die magnetic loop ook heel vaak transatlantische verbindingen. Ja, dat gaat natuurlijk goed. En het is natuurlijk een erg compacte antenne. Hij is iets van 1,10 meter in diameter. Ja, een groot bereik. Hij loopt van 3 megahertz tot 24,7 megahertz. Ja, net de 12 meter band niet. Dat gaat nou weer net niet. Dat is jammer natuurlijk. Kan ik wel maken, hoor, dat hij dat ook gaat doen. Gaat misschien nog wat doen in de toekomst. Maar voorlopig even niet. Ik laat hem even zoals hij nu is, Erik. Goed, heel verhaal. Ik ben ondertussen rijk op de Lekdijk. Ja, het is de Lekdijk. En langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Richting van de pont, want ik moet overvaren om bij het QTA te komen, Erik. Microfoon in jouw retour. PA2ER, PA2FK.
0: Ja, ja, ja, ja, ik zit ook het liefst op de HF, hè. En dat doe ik dan met een ZS BKW die ik misbruik als dipool. Want ja, het laatste stuk koord, daar heb ik er niet meer aan hangen. En die voed ik op een 1-op-4 balloon van de antennetuner. En dat werkt dan beter als de ZS BKW met een stukje koork ertussen. Dus hij is 2x14 meter draad. Gevoed met een ladderlijn. En ja, dus, en ik voed hem dan op een 1-op-4 balloon. Dat werkt beter als zijn dan een ZS BKW, kom ik achter. En ja, daar maak ik ook hele leuke verbindingen mee. En dat, ja, eigenlijk alle continenten heb ik al wel gewerkt. Inclusief Australië zelfs. Dat is wel sporadisch. Maar ja, als het dan een keer lukt, dan is dat heel leuk. En dat doe ik dan ook in phone, hè. Heel af en toe doe ik wel eens wat in FT4 of zo. Maar als er echt geen condities zijn en ik toch wat wil doen, dan wil ik dan wel eens een digitale modus pakken, maar eigenlijk vind ik dat eigenlijk niet zo'n sport, hè. Dus ik hou er wel van om lekker telefoon te werken. En dat ja, dat ook wel lukt aardig. En dat allemaal met 100 watt. Met mijn eigen transceiver, dat is een FT2000 van Jezo. En ja, daar maak ik toch hele leuke verbindingen mee, dus. En dat allemaal per voet met 100 wattjes. En dat gaat prima. En ik woon hier midden in de woonwijk. Het middelste huis van de rij. Dus ja, ik kan ook niet al te veel vermogen maken. Want anders gaat de boer bij de buren op tilten. En dat moeten we niet hebben. En dat de feestverlichting in de tuin gaat knipperen als ik aan het moduleren ben, dat is dan nog tot daar toe, maar als ze storing krijgen op de televisie of op de stereo, dat wordt minder gewaardeerd. Dus ja, dan hou ik het beperkt met 100 watt, dan gaat het allemaal wel goed. Hè. Dan gaat het meestal wel goed en dan hoor ik het graag van ze. Ja, en dat kan ook wel eens gebeuren. gebeuren, maar goed. Maak er maar even toe van Papa Alpha 2 Ecoromio.
2: Hoezo, Erik? Ja, staat te rond, hè? Ja, een Z6 BKW, ja, die moet je natuurlijk met open lijn voeden, hè? Niet met coax, dat is helemaal niks. Open lijn. En het liefst met een echte symmetrische tuner. Maar goed, je kan het ook met een T-tuner doen met een 1 op 4 erin. Hè. Dat kan ook goed. En ja, dat werkt. Zeer goed. Kijk, ik moet even afrekenen, Erik. Ik ben zo getoe.
0: Jo, ik hoor je.

0: Ben weer retour, Erik. Bijna, het pontje is ook gelijk aan bijna aan de overkant, hè. Het is niet zo breed het water hier. Ja, die pont is zo groot. Ja, de twee achter elkaar liggen, kun je gewoon overrijden. Maar goed, ik ben weer retour, Erik. En ja, Z6 BKW heb ik ook een poosje gebruikt. Toen niet op dit QTA, waar ik nu woon. Dat kan gewoon niet. Zelfs tuin is veel te groot. Dat lukt niet. En, ja, dus dan moet je wat anders doen, hè. Heel veel storingen, vandaar dat ik aan een magnetic loop begonnen ben. En dat gaat eigenlijk ook goed. Ja, het werkt wat anders als gewoon een dipool natuurlijk. En, ja, het is heel veel smalbandig natuurlijk, Erik. Microfoon in jouw retour, PA2FK.
1: Romeo Zulu.
2: Ja, ik hoor er ook een inmelder. Romeo Zulu had ik gehoord. Dat is inderdaad waar. Ik heb dat ding, die Z6 BKW, heb ik op een onmogelijke manier opgehangen. Met het één been gaat van de schoorsteen, gaat naar het masje in de tuin. En het andere been gaat naar de zijkant van het huis. En dan gaat hij in een hoek weer naar de schoorsteen van de buurman. Dus ja, helemaal recht hangt het niet. En het zit allemaal onder de hoek van, denk van ja, hoe moet dat gaan werken, maar het werkt. En dat vind ik dan het belangrijkste. Over het algemeen ben ik er heel makkelijk in met antennes. Als het werkt, laat hangen. En als het niet werkt, dan hangen we wat anders neer. Af en toe hebben we ook een velddag en dan hangen we gewoon wat neer. Met jou goed vinden, pak ik eventjes de inmelder eruit. Mag ook de microfoon even pakken. Ik ben alweer de kool kwijt, dus haal hem nog een keer.
1: Ja, maakt niet uit, hè. Hele goede avond, heren. Frans, een goede avond. Nou, die is op het puntje naar overkant. Hoeft hij nog niet te zwemmen, dat geldt alweer. Ik luister net mee, dus nog niet de kolcijfer meegekregen. Dus, maar dat geeft, maakt ook niet uit. Prima, heren, een hele goede avond. Ik luister gewoon gezellig mee. En dan kwebbelen we maar rustig door. Hè. Ik denk, dan weet Frans ook dat ik in ieder geval ook aan frequentie ben. Hè. Goed zo. Heren, ik stuur een moratorium maar eventjes bij Frans langs. En dan hoor ik het vanzelf wel weer. PA2FK, Mobilens, op de vier wielen. Of net, de boot nou eigenlijk. Hè. Dus op P1, zet het hele groepje.
0: Dank u wel, een hele goede avond, P1HRZ, van PH2FK, even in olie roeren. Dat heb je wel eens als je mobielend bent, hè. Ik rijd nu op het ogenblik, Ad, voor jou, dat weet jij misschien al wel. Achter de dijk in het Amsterdam Rijnkanaal, aan de oostzijde, tussen wijk Beduurstede en Tiel. Daar rijd ik op het ogenblik, Ad. Goed, even voor jou. Ja, en die Z6 BKW, ja, ik vond het altijd een hele fijne antenne. Je kan er heel wat mee spelen, hè. Als je gewoon zorgt dat de straler en één helft van de straler, hè, en de lengte van één been van de open lijn zo'n 28 meter is, dan doet hij het bijna altijd. Uitleggen kan ik het niet, maar het is wel zo. Er zijn meer mensen die dat helemaal uitgetest hebben. En dat werkt dan inderdaad ook erg goed. In ieder geval geweldig. Even kijken. Ad, jij bent ondertussen terug van je rondrit. Heb je nog het een en ander gescoord bij Baco? P1HRZ, PA2 Echo Romeo, PA2FK. Ga je gaan, Ad?
1: Ja, prima. Ik zal het niet lang maken. Twee Echo Romeo. FK. 1HRZ. Jawel. Ja, nee, die krijg ik niet zoveel meegenomen. Dus wat ik nodig had, hè, dat heb ik dan maar meegenomen. Er moesten wat IC'tjes onder de toonbank vandaan komen. Dus ja, dat kan je natuurlijk ook hebben natuurlijk. Nee, voor de rest wat ik eigenlijk zocht, dat heb ik niet gevonden. Dus ja, ik wilde nog wat condensatoren hebben, maar die ik zocht, die waren er niet. Dus maar die komen alweer, zei hij. Dus nou ja, dan weer voor de volgende keer maar weer, hè. En voor de rest heb ik niet gek veel meegenomen, Frans. Ja, een houdertje om een tweede handje bij het soldeerwerk, hè. Waar je print tussenin kan klemmen en dan heb je je handen vrij in ieder geval, hè. Ja, die heb ik dan wel gekocht. Want ik loop altijd de violen altijd daarmee, dus zodoende. Goed. Ik ga hem naar jouw tegenstation terugsturen, Frans. Dan gaan jullie maar even lekker verder. Dan hoor ik jou straks nog wel. Als je weer thuis bent, Frans. PA2FK. 2 Echo Romeo was, geloof ik. Hotel Romeo.
2: Ja, papa Alfa 2 Echo Romeo. En de naam is Erik, dus dat maakt het onthouden. Eerst 2 letters van mijn voornaam en mijn initialen. Ook nog. Dus ja. Zoek het maar eens op. Dan weet je wat. Dus ja, dus. Nee, maar goed. Ja, ik ben ook heel tevreden met die ZS6 BKW. Tenminste, in deze opstellingen werkt prima. Dat werkt beter als zo'n NFET. Want daar komt alleen maar ruis vanaf. Een hoop storing en shit. Ik heb er nog wel eentje hangen, maar eigenlijk doet er niet zo heel veel mee. Ja, af en toe vergelijk ik hem nog wel eens eventjes. Ik kan gewoon schakelen met ondertussen de NFET en de Z6 BKW, maar nee, mijn voorkeur gaat toch naar de dipole. Dat is toch wel een stuk bij, ja, rustiger. Ja, dus vandaar. Goed. Mark maar eens terug naar PAP-FK van Papa Alfa 2 Echo Romeo.
0: QSL, Erik, PA2R, PA2FK, het groepje. Ja, de Diepo is sowieso rustiger als de NFET, hè. Maar ik heb in het Tiels toch een hele poos een NFET gebruikt. En ja, dan moet je natuurlijk elektronisch moet je een beetje wat ruis onderdrukken. Dat moet je natuurlijk wel doen. Maar goed, ik heb die NFET toch wel een poos gebruikt. En dat, die stuurde ik aan met een 1 op 9. Hè? Dus niet met een 1 op 49 of zo. Nee, 1 op 9. Tunetje heb je dan bij nodig. Maar daar kan je dus alle kanten op. Hè? Dat is wel het voordeel. En hij was natuurlijk helemaal niet lang. Want ik heb mijn stadstuintje is aan de... aan de korte kant, dus vandaar, hè. Sorry. Vandaar heb ik die NFET gebruikt. Maar ja, toen heb ik aan de overkant, heb ik een restaurant zitten. En die hebben dan weer dat voor een rotzooi aan verlichting. En dan weer dat. Nou, dan ben ik zat. Dan ben ik goed zat eigenlijk. Want dan heb je het een ontstoord en dan kan je het volgende weer beginnen, hè. Dus, en aan het agentschap Telecom, hoe tegenwoordig heet, inspectie digitale infrastructuur. Nou, heb je eerder gezegd ook niet veel, hoor, want die zeiden gewoon glashard van het economisch belang gaat voor het belang van de amateur. Nou, dan ben ik klaar met die jongens, hè. Dan denk ik opzouten, wegwezen, want daar heb ik niks aan. Dus nou, toen ben ik begonnen met experimenten met de magnetic loop. En dat heeft wel een poosje geduurd, hoor, moet ik zeggen. Dat, voordat hij echt was zoals ik hem hebben wilde. Nou, en dat is hij dus nu. En, hij staat daar gewoon keurig te werken bij mij, achter in het tuintje. Ik ga hem wel verplaatsen, dat gaat er wel gebeuren. Maar goed, dat doet dan de werking van dat ding zelf niet af. Hè. Hij wordt gestuurd door een Arduino. En voor die software die erin zit en dergelijke. Dat was het andere station wat je net hoorde. Die staat verantwoordelijk voor Erik. PA2R, PA2FK.
2: Ja, dat klopt. Hè. Ja, daar kun je hele leuke dingen voor verzinnen met dat Rino, hè. Daar mag ik ook nog graag mee prutsen. Ik ben nu met een projectje bezig voor een medisch amateur die wel een rotor heeft. En ja, om een rotorcontrole te bouwen voor, zodat hij via zo'n logprogramma gewoon de rotor kan aansturen. En op zich, ja, dat gaat wel lukken. Ik heb al een testopstelling gemaakt, op eventje, Arduino'tje en dan kijken wat hij doet. Hè. En ik kan het via serieel gewoon aansturen, net zoals of het een dure Jezo is, en, met serieel interface. En dat gaan we dan aansluiten op zijn blok. En dan kan hij zijn auto mee besturen. Daar zijn we nog mee aan het experimenteren, maar ja, dat gaat wel goed komen. Dus ook dat gaat werken. Nou ja, een NFET, het is een geweldige antenne. Als je maar weinig storing in de buurt hebt. Zoals als wij dan velddagen hebben. Nou ja, het eerste wat ik omhoog gooi, dat is een NFET. En dat is 80 meter NFET, want dan kan je gewoon alle banden mee klooien. Met een tunertje ertussen. Dus ja, dan gaat die spiderbeam omhoog met een 80 meter NFET. Wel een standaard NFET, dus met een 1 op 49. Maar goed, wat wij noemen de 1 op 9 NFET, noemen wij de Duitse NFET. Want omdat in Duitsland zijn ze allemaal van de 1 op 9 bloem. Dat is wel verband. En de Nederlanders werken allemaal met de 1 op 49. En een collega zijn dan natuurlijk heeft laatst ook gebouwd, een 1 op 9. En die was toch wel heel erg tevreden over. Ook omdat die ja, eigenlijk een niet resonante lengte heeft en dan toch overal te tunen is. Ja, dat is ook wel een dingetje. Hè. Ook wel handig. Mike Tatoe van Papa Alpha 2 Hector Romeo.
0: Dank u wel, Erik. Ah, ik ben trouwens vrijdag bij Tielsen. Ja, ik gebruikte die 1 op 9, dat is makkelijk, want dan kan je eigenlijk min of meer willekeurig een draadlengte nemen. Hè. Ja, dan neem je een halve golf, ja, is natuurlijk altijd beter, hè. Maar goed, dat gaat ook niet altijd, dus vandaar. Ik deed op vakantie ook altijd neem een QP-setje mee, een KX3 van Elecraft, en dan gewoon een NFET. En die gooide ik dan een draadje over een boom heen, of iets van die naart. Ja, en in die KX3 zit een automatisch unitje. Ja, dus toen was ik al heel snel klaar, hè. Draadje over een boom, kabeltje eraan, en klaar. En ik kon verbindingen maken, en dat werkt erg goed. Tegenwoordig doe ik het weer iets anders. Ik heb gewoon een automatisch unit van LDG. En heb ik een spriet van 7,5 meter, dat kun je uitschuiven naar 7,5 meter. Nou, die staat als soort als een ground plane, maar de spriet alleen die wordt getuned. En rechtstreeks aan die tuner dan. Nou, dan sta je van te kijken wat je daarmee werken kan. Het is ongelooflijk met gewoon 10 watt, hè. Ja, hartstikke leuk. Maar goed, Erik, ik ga een eind aan dit QSO breien, want Ik kom nu de stad in. Ja, en dan heb ik mijn handjes nodig aan het sturen. Dan ga ik dan net even de brug over het kanaal heen. Over het Amsterdam-kanaal. Dan rijd ik dus bij de sluizen hier. En dan kan je op de kaart precies zien waar ik uithang. En dan wou ik je bedanken voor het QSO, Erik. En eventueel tot een volgende keer. PA2ER van PA2FK.
2: Ja, helemaal goed. Ik hoor jullie wel vaker praten op deze gebieden, dus ik zal er wel eens een keertje weer inbreken. Goed zo, ik ga ook even wat drinken. Groetjes aan deze kant. En we horen elkaar zeker wel weer. Dus Papa Alpha 2 Hector Romeo gaat ook keurig.
0: Doei zal Erik. Graag tot de volgende keer en we spreken elkaar. Nou ja, je hoort ons vaak genoeg. Kan je ook inmelden, altijd gezellig. Groetjes van deze kant en graag tot de volgende keer. Bye bye.
2: Jo, bye bye.
1: Ja, Erik, ook goed, hè? 73. En ook tot de volgende keer, hè? Papa Alfa 2 Echo Romeo. Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu. Groeten en 73.
2: Jo, groetjes ook van deze kant. Bye bye.
1: Ja, de naam was Ad aan deze kant, was ik vergeten, hè, maar geef niet. Goed, Erik. Ah, ja.
2: Ja, dat had ik al meegekregen, dus dat was dat al genoteerd.
1: Oké.
0: Wat? Ik rijd praktisch bij het Van der Valk Hotel, dus ik ben zo thuis, hè. En dan pak ik wel eventjes de 18 MHz portofoon om u toch het een en ander mee te delen had. P1HRZ van PA2FK.
1: Ja, Roger, loop ik even naar hier naast, hè. Goed zo, dan hoor ik je zo. Doe rustig aan, hè. Dus ik heb alle tijd.
0: Dank u wel, ik ook. Tot zo.

De tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: dan nog?
1: Ja, ik ben er nog. Hele goede avond, heer. PG0MIA P1HRZ.
2: Ja, oké, 1HRZ0MIA. Dus, ik had de hond even uitgelaten. Ik hoorde jou Frans nog even babbelen met nog iemand. En ik had Frans eerder op de avond ook al een keer gehad uit de auto. Toen ging hij naar de vereniging. En nu kwam hij weer terug van de vereniging, hè. Het is Papa Delta 0, Mike in de Yankee.
1: Ja, is goed, Norbert. Ja, hij zei zoiets, had je nou ook al gewerkt, hè? Ja. Op zijn heenreis, hè. Goed zo. We waren weggegaan uit Katwoude. Ja, Katwoude bij die kaasmakerij. Kaas en klompen maakten ze daar, joh. Ja, lekker toeristisch allemaal. Ja, echt toeristisch hoor. Kom met bus tegelijk aan daar, joh. Maar ja, het was wel leuk daar zo, want s'morgens kon je vanaf 9 uur kon je gewoon ontbijtje halen, hè. Of je kon een ontbijtje doen, hè. Dus dat hebben we ook gewoon gedaan, hè. Joh, lekker joh. Bakje koffie, broodje, nou ja. Voor de gezelligheid. Voor de rest waren het hele gezellige mensen. Dus voor herhaling vatbaar daar. Hè. Je hebt even opgeschreven deze. Nou, gratis overnachten. Nou, wat wil je nou er meer dan? Dus nee, dat ging goed. Maar je hebt nog meer van dat soort boerderijen, van die kaasboerderijen daar rond Godendam onder zitten, joh. Dus, ja, best wel grappig. Ja, toen nog eens eventjes van lekker binnen door naar Katwijk af, naar IJmuiden toe bedoel ik, sorry. Even naar onze vrienden, dan even een keertje. Ja, dus eventjes bij Baarkas verwezen kijken. Nou, had leuke dingen hoor. Ik heb niet veel meegenomen eigenlijk. Muziekjes die ik wilde hebben, die had ze. Dus daar heb ik er gelijk 4 tegelijk maar meegenomen. Dus dan kan er misschien nog eens even sneuvelen. Of niet natuurlijk, want dat is flauwekul om sneuvelen. Maar dan kan ik zo eens een keer als anders ook voor gebruiken, dat soort IC's. Dat is altijd makkelijk. Nou, toen waren we daar klaar. Toen typte ik eigenlijk Terneuzen in. Nou, dat was 2 uur en een kwartier. Zo'n beetje, ja, iets langer. Ik zeg dan kan ik gewoon beter naar huis toe rijden. En het is nou nog vroeg, dus dan kan het al wel eens rustig geweest rond Den Haag en Rotterdam, hè. Nou was het ook wel, hè. Of rustig. Het reed in ieder geval flink door, hè. Dus dan ga je de Moerdijk over, hè, en dan kom je weer in niemands land, hè. En dan is het weer lekker rustig, hè. Ja. Goed, PDL-MIA van P1-HRZ.
2: Ja, P1-HRZ, PDL-MIA. MII. Katzand had je toch over? Is dat soms zo'n kaasgebeuren van Henry Willig? Want die komen allemaal uit. Dat zegt me wel wat die naam. Want ik heb ik ken iemand hier verderop. En die heeft bij Henry Willig gewerkt als een kaasfabriek in Heerenveen. En die heeft ook allemaal die kaasboerderijen in Noord-Holland. Heette dat Henry Willig?
1: Nee, was in Katwoude. Even wat anders, hè? Katwoude. Katzand, dat ligt hier al, hè? Dat ligt hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is een badplaats, hè? Katzand. Nee, Katwoude. Nee, hoe heet je dat niet? Hoe heet je dat? Simonehoeve of zo was dat. Ja. Ja, maar heel toeristisch allemaal, joh. Ja, we hadden wel grote kaarsen, maar het merendeel waren allemaal kleine kaarsjes in allerlei soorten en smaken. Ja, ik denk dat zijn geen Hollandse kaarsen. De Hollandse kaarsen, dat zijn de leuke kaarsen, hè? Die met een beetje pit en een beetje smaak aan zitten, stevige kaarsen. Ja. Maar ja, het maakt ook niet uit. We hebben wel alle kaarsjes geproefd daar, hoor, dus dat wel. Maar niet om te zeggen, nou jongens, ze sprongen er tussenuit, hè. Nou, s'avonds daar even lekker poffertjes nog gereten, of s'middags daar ook nog even, nou ja. Dat is toch ook een hele tractatie dan. Ja, gelijk helemaal vol, Norbert. 0 MIA, 1 HRZ.
2: Ja, oké, okay, 1 HRZ, 0 MIA. Ja, als je het over dat soort dingen als sambalkaas hebben, dan komt het niet helemaal meer, hè. Volgens mij hebben ze dat allemaal tegenwoordig. Maar gewoon een lekkere gewone kaasbeleg, of nou jong kan ook nog. Maar een oude vind ik ook altijd wel lekker, hè. Dus... Nee, ik had Frans nog en had het nog even over die balloon. Is dat die voor die enkele draad, is dat een 1 of 9 balloon, klopt dat?
1: Aluminium kastje wat ik jou gegeven heb. Dat is een 1 of 9 balloon, daar kun je een enkele draad aan doen. Ik kan aan het oogje ook nog een stuk draad aan hangen, maar als je al zorgt dat dat aan de mast vast zit en dat aan die container vasthangt, dan heb je al tegencapaciteit genoeg. Maar je kan er eigenlijk nog een tegencapaciteit ook aan zetten. Maar het is niet noodzakelijk, Norbert Geger.
2: Ja, oké. Okay. Bij de 0 MIA. Ja, ik heb een... Ik maak hem tegen die mast van waar die rotor onder zit. En ik heb zo'n hele lange slangenklem. En dan klem ik hem daar tegenaan. Nou, volgens mij maak je dan genoeg massa, of niet?
1: Nou, je kan ook gewoon even één mooitje losmaken van de rotor. Van die klem die er omheen zit, maak één mooitje even los. Doe je dat oogje doorheen en dan doe je het andere mooitje vast. Dan heb je hem gelijk hangen. En dan ben je gelijk vast ook. En dan elektrisch gezien zit hij ook vast. En je trekt hem echt niet uit dat doosje, dat ding hoor. Zo'n dik aluminium doosje. Nou, en dat zijn die boutjes of die oogjes, dat is roestvrij staal. Dus dat zit vast als thuis. Maar ik denk dat dat het makkelijkste is, maar als je dat oogje er doorheen past, door over het boutje heen past, of over dat stukje tapend past, waar die klem mee vast zit van die rotor, dan... Dan ben je er al één keer klaar, dan hoef je geen dikke, ja, ik heb er altijd een dikke pijer of een dikke slangenklem overheen zetten natuurlijk, dat kan altijd. Maar als je nou toch wat dingen op hangen daarboven, dan zou ik gewoon daar even een oogje van gebruiken en dat zo even doen, Norbert. 0 MIA, 1 HRZ.
2: Oké, okay, 1 HRZ, 0 MIA, ja. Dan pak ik gewoon een extra moertje erbij, een ringetje. Dan douw ik hem eroverheen, want ik denk dat dat ongeveer wel dezelfde maat is, anders buig ik hem wel een beetje open. En dan zit hij er tegenaan. Maar ik neem aan dat ophangpunt, of dat oogje, dat zit verbonden met het kastje, of niet?
1: Ja, dat zit verbonden met het kastje, maar dat geeft niet, dat is goed toch? Dat is gelijk afscherming.
2: Ja. Nee, dan komt het wel goed. Morgenochtend is het nog droog. En dan gaat het om 12 uur even regenen. En dan ga ik even balanceren. Ik heb op het containerdak ligt nog zo'n... dat zijn twee ladderdelen. En daar kan je ook een soort grote keukentrap van maken. Maar ja, als je dat neerzet, dan is het altijd een beetje wiebelig, hè. Dan doe ik er een bindbandje omheen tegen die steigerdelen aan. En dan kan ik veilig gewoon even erin klimmen. Anders is het een beetje rommelig. Anders lees je het wel in de krant. Maar ik ga het morgen even in orde maken. Ik heb de kabel helemaal bijna uit de klit. Ik heb het oogje er al aangesoldeerd. Dus ik zat later te denken, ik kan er ook zo'n oogje aanknijpen. Maar ik denk als ik gewoon een oogje van de kabel zelf soldeer, is misschien wel wat prettiger. Ook wat steviger misschien. En ik heb in de dakrand aan de voorkant heb ik ook lopen balanceren met de ladder, heb ik al een oog ingedraaid. Dus daar gaat de isolator naartoe. En dan van het dak gaat die antennekabel, of eigenlijk de langdraad, die gaat van het dak. En dan gaat hij weer naar de lantaarnpaal. Daar zit er een knik in, maar dat maakt geen moer uit, toch?
1: Dat maakt niet uit, joh. Proberen zo lang mogelijk weg te spannen, zeg ik altijd, hè. Ja. Ja, je moet wat verzinnen dan, hè. En dan loopt hij dan via het dak en dan weer naar die lantaarnpaal. Dat maakt dan niet zoveel uit. Als hij maar vrij hangt, hè, dan dat is van haast 0 HRZ.
2: Ja, 1 HRZ, 0 MIA, ja, komt wel goed. Je hoort het morgen wel. Dus, en die twee andere balloons, maar we hadden het er gisteren over natuurlijk, geel en paars. Dat had het aantal slagen te maken om die kern die erin zit, toch? Klopt dat?
1: In principe zijn het twee dezelfde identieke balloons, die twee. Alleen die ene heb ik gewikkeld op een paarse kern en die andere op een gele kern, volgens mij. Dat is het enige verschil, want omdat ik, zo heb ik al gezegd, maar ik wist niet wat voor materiaal het was. Ik denk, nou, dat kan ik al licht proberen. Wordt het warm, dan gaat het niet goed. Nou, ik heb er meer dan 200 watt op gezet. En die gaven geen krimpen, dus ik had eentje voor hier gemaakt en één voor in de camper eigenlijk. Maar ja, ik heb nou alleen die 1:9 nog in de camper. Ja, alleen nog een 1:9 in de camper en dan nog, wat heb ik nog meer? Ja, mijn halve golf tunertje nog, hè, voor halve golf antennes. Langdraadjes. Dus meer heb ik eigenlijk niet. En een korte langdraad en een lange. Dus een van 20 meter en een van 12 meter, geloof ik. Een van 12 meter en een van 20 meter. En als het dan wat beter staat, wat langer ergens, dan kan ik altijd het marsje recht overeind zetten. En dan kan ik die G5RV gewoon uitspannen. Dat is wel een mini-versie daarvan. Hè. Dat is de kleine G5RV. Maar ik kan gewoon vinden op het internet, hoor. G5RV. En dan staat er precies beschrijven hoe lang ze moeten wezen. En En hoe of wat, hè? Ja. Dat hebben ze ook gedaan, gewoon zelf maken, hè. Dat is het leukste ervan. 0MJ1HRZ.
2: Oké, 1HRZ, had je er alleen zelf moeten houden. Dus jij moet de volgende keer wel weer mee als ik die kant op kom. Want ik denk, nou, bekijk twee dezelfde en die andere. En die 1 op 9, die vind ik wel interessant natuurlijk, want dat is lekker makkelijk spannend. Nou ja, dat komt wel goed. Dus, heb je Frans verder nog gesproken, of niet?
1: Ja, ik had hem net eventjes gesproken nog even. 6400 ohmlijn. De 1800 megahertzlijn. De telefoon dus. Dus zo doen de Norbert. Ja, hij was, ik hoorde hem op de repeater eigenlijk dat hij onderweg was naar huis, hè. Dus ik, nou, dan wacht ik wel eventjes. Geef ik wel even een bril en dan komt hij vanzelf wel, hè. Maar toen zei hij al, bel je zo wel even op, zit hij, dus dat kun je zo via de telefoon gemaakt. Ken ook, hè, dat kan dan ook. Goed, allee. Nou, jij in ieder geval sowieso vast heel veel succes morgen. Tussen droge momenten door. Dat zal best wel meevallen, want ik heb het boven de Westerschelde wel zien regenen. En ik heb wel mijn schoonzoon gehoord dat die had onweer gehoord. En we hebben hier niets gezien, dus hier in Terneuzen. Dus, nee, dat is allemaal voorbij gegaan. Ja, ik zag wat grijze net boven dat water hangen. Hè. Ik denk dat, nou, daar regent het al. Hè. Dus kunnen we zo wel wachten op de regen. Maar niks gezien, dus... het waait over, zei ik dan wel eens. Hè. Ja. Of voorbij, hè. We hebben er geen last van gehad. Zo doen we. 0MJ1HRZ.
2: Oké, 1HRZ 0MJ, ja. Nou, hier hebben we eigenlijk niks gehad. Het was gewoon warm. Het was bijna 23, 24 graden buiten. En gewoon lekker. De achterdeur staat nog open. Dus morgen wordt het minder. Nou, we gaan het meemaken. Dus... maar ik geloof dat Frans ook met zijn verhuisdozen gestopt is.
1: Ja, hij gaat niet meer verhuizen, zegt hij, dus oké. Okay. Ja, dan is het klaar, hè? Ja, als we niet gaan verhuizen, dan is het klaar. Ja, je weet, we lopen ze wel ergens anders weer tegen, want... zometeen, want ja, je weet nooit natuurlijk. Nee? Nou, eens even kijken, want nou gaat het... oh ja, dat komt. Ja, dat zit zo. Maar ik denk, ik ga pas bij Baco, die heeft nog misschien nog Teflon. Ja, weinig kans. Geen teflon.
0: Oké, het is nu 11:30 s'avonds.
1: Papa, dus dat was wel jammer. Dat moet ik nou hebben, is het teflon. Maar ja, dat... ga wel even op jacht, hè. Dan wie weet, loop ik daar ook wel weer tegenaan, Norbert. Oké. Verder heb ik niet veel, ook niet veel gehaald bij Baco, dus net de dingetjes die ik nodig had, even kijken. Een stukje Wat is dat, RG350 of zo, wat is het? RG316. Dat is van dat dunne spul nog een keer extra, met zo'n MIC'tjes. Nou, en een voltmetertje op alleen display dan. Nou, een paar afstandbusjes, nou, dan heb ik wel altijd een buis gesoldeerd in. Ik heb wel van dat hele dunne spul, maar af en toe dan moet je ook iets dikker hebben. En dan, dat heb ik dan ook meegenomen. Nou ja. En dan hebben we het weer gehad, hè. Ze hadden eigenlijk niet zo gek veel eigenlijk, want ik zocht ook nog condensatoren, maar die hadden ook niet de goede waardes. Dus ja, dan ga ik maar gewoon weer, ja, die nou die zo je altijd. Ja, wacht even, dingen zat of altijd Kuitje, Kwakkeltje, Kwakkelstein. Die had dat altijd. Maar ja, dat is te ver weg, Vlaardingen. Of in ieder geval dichterbij als Baco, dus dat dan. Goed hoor, Bert. Ja, maar we gaan het zelf zien, joh. Kom er vanzelf aan.
3: P1 HRZ 0 MJ, ja, ik denk dat Kwakkelstein er misschien al niet meer is. Of iemand anders moet het overgenomen hebben. Goh, daar kwamen we ook nog wel vaak bij Kwakkelstein. Dat was aan de haven daar, geloof ik. Een soort binnenhaven was dat. Ja, dat weet ik nog wel. Vlaardingen Holi voorbij. En dan Vlaardingen Centrum erin, volgens mij. Maar dat is al heel lang geleden. Dus ik heb vanochtend zocht ik naar die PL259 pluggen. En ik denk, zal toch eens op dat Amazon kijken. En ja hoor, we gaan gelijk per 10, hè. En de eerste bestelling is gratis afleverkosten. Dus ik had account aangemaakt en alles erop en eraan. Dus die krijg ik woensdag binnen. En dan, met wat voor bezorger komen die altijd? Want daar heb jij wel ervaring mee, denk ik. Dus PD0 en jij.
1: Ja, met allerlei busjes en ik weet niet, ja, ook met PTT Post hoor, kom het ook mee hoor, dus maar je kan hem volgen gewoon, dan kun je zien wie ze leveren. Maar als je al kijkt, Tracy kijkt, waar je pakje blijft, dan kan je al zien wie het doet, of het DHL het doet, of een andere bezorger naar weggeven.
3: Ja, nou dat komt dan denk ik bij verzenden pas, want ik heb nou pas het streepje van besteld en dan loopt er zo'n streepje door en dan komt het naar de gaat dat volgens mij naar bezorging en dan krijg je denk ik pas te zien met wie die weggaat. Maar het streepje loopt dus.

0: Nee, daar komen we niet onbekend voor. Hè? Ik ken ze. Maar, ja... Je kent ze altijd, dat soort connectors, altijd kopen natuurlijk. Ik ga er altijd vanuit mij, of vanuit... Ik heb liever toch connectors met een schroefdraad achterin waar je met een wartel vastzet. Hè. De, ja, daar heb ik toch wat meer betere ervaring mee. Hè. Dan die andere die gingen altijd los. Al doet ik daar zelfs nog een dikke krimpkous omheen ook nog een keer. Dan na verloop van tijd. Er zat daar altijd speling in en dat maakt altijd minder contact. Hè. Maar je moet het goed ophangen en goed waterdicht afsluiten. Dat dat toch zeker, Norbert. PD0 MIA van P1 naar RZ.
1: Ja, dat wel, ja. Ja, ik weet nog wel, dan vouwde je de afscherming naar achteren. En dan was die kabel... Die 213 net zo dik als die ingang van die plug, hè. En dan dat schroefdraad waar die wortel eigenlijk voor RG58 in zit. Die schroefde je dan, die kon je wel heel vast schroeven op die plug. Ja, moet wel goed water. Ja, ik heb krimpkous hier liggen. Dus dat zal ik er wel omheen doen. Maar ik moet even twee tussenkabeltjes maken. Ja, ik kan het ook van RG58 maken, maar ik heb hier alles dik, hè. Dus dan doe ik dat ook dik. En eigenlijk zoek ik dan nog van die, ook nog van die Haakse PL-pluggen. Daar heb ik één tussenkabeltje van liggen. Dat is ook makkelijk, hè. Dan heb je niet zo'n grote bocht achter je set zitten. Dus daar ga ik morgen even naar zoeken. Had ik beter gelijk kunnen doen, maar ik zat er vanavond nog even aan te denken. Maar snap je wat ik bedoel met die afscherming eromheen vouwen en dan de hele handel in elkaar schroeven. En dan wel zorgen dat die kern goed door dat puntje heen gaat en dan vastsolderen. Dus PD0 MIA.
0: Nee, dat is goed gewoon hoor. Ik begrijp het helemaal. Maar gisteren heb ik... gisteren heb ik nog bij... uit dat bakkie wat op de bank stond. Had ik nog wat plugmateriaal uitgehaald. Had ik aan jou gegeven, dat ook zo'n haakse nog even bij je. In ieder geval die erop kan schroeven achter op je set zo. Zo'n haaks, hè. En dan kun je daar gewoon de stekker dan weer rechtop insteken, hè. Dus ik heb verder niet gekeken in het doosje. Misschien zal er wel meer in zitten van die van dat soort chassis of van die bochten. En dan hoef je niet van die haakse connectors te kopen, hè. Nee. Ja, dan ga je toch weer te schroeven, want dan... ja, dan krijg je toch weer de schroefkabels met... ja, met die klemmoer erin achterin. Hè. Die kun je dan op de ene kant zetten of op de kortste kant zetten of aan de zijkant er tegenaan zetten. Ja. Maar ja, je moet maar even kijken. Maar je hebt zelf ook nog genoeg van die zooi, hoor. In je laaiendoosje wat in de keuken stond, daar zat ook nog meer als zat van dat soort grappen in, joh. Dus eerst kijken wat je hebt en dan gaan bestellen. Want anders kom je daar helemaal om in die zooi. 0MIA, 1HRZ.
1: Oké, hè, geen betere raad dan voorraad. Haha. Dus zag je dat stickertje nog op de zijkant van dat kastje zitten?

0: Ik kwam me niet onbekend voor, zeker.
1: Nee, dat heb ik niet gezien. Nee, hoezo?
0: Zat op de zijkant van dat kastje zat een. Ik zal een fotootje zo even sturen. Een stickertje met AWA. Dat zeg je wel wat, denk ik.
1: Oh ja, dat kan wel. Dan moet het bij mij vandaan komen, bijna, zou ik zeggen. Een stickertje in ieder geval. Lekker tuin ophouden dan. Ja, misschien een doosje ook wel kunnen, maar te schelen. Het zal wel in goede harmonie overgegaan zijn, dat neem ik tenminste zonder meer aan, Norbert. 0MJ1HRZ.
0: Ja, dat zal best. Dat is al, ik weet niet hoe lang geleden. Dus ik zal zo het fotootje wel even sturen. Maar dan ga ik QRT. En dan ga ik morgen even klooien nog. En even de bui afwachten. Ik moet de houtklover nog even afdekken morgenochtend. En dan zie ik het wel. Dus en ik stuur het fotootje nog even door en dan ga ik er vandoor. En dan spreken we morgen wel weer ergens. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Is goed, Norbert. Ik zou zeggen in ieder geval voor zometeen al wel terug 73. En wij gaan elkaar vanzelf weer spreken, hè? Ja hoor, het gaat vanzelf goed komen. Dat is ook een leuke deze. Goed, ik heb verder ook geen nieuws. In ieder geval heel goed, 73. Goed, of wil ook hier houden. En dan gaan we elkaar vanzelf weer spreken. PD0MJ. Of vanuit dan P1HRZ.
0: Oké, welterusten. En goed aan Wil. En we spreken morgen wel weer. Ik stuur het fotootje nog even. En dan herken je het zeker wel, denk ik. Het stickertje. Dus, welterusten. Tot morgen, hoor.
1: Ja, oké. Groeten. 73. Hai, hai.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: DX, High Latitude Aurora Warning.
1: De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,70
1: hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,71
1: hertz.